0: Los gooit zijt verdoor. Dan blinken links, dan blinken rechts. En dan een beetje nog.
1: Een
0: parkplatz is zum Brecher voll. Ik fahr in Ackernei. Een vrouw steekt aus en kriegt.

losgooit, zijt verdoor. Dan blinker links, dan blinker rechts. En dan am besten nog. Parkplatz is zum Brecher voll. Ik fahr in Ackernei. Een vrouw steekt aus en grie.